mufi valkaya ula met mufi valkaya ula met mufi valkaya wi ula roti ula moi kai mili valkaya.